roses by the friend.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Ja in die ochtendkrant, er was een talentenjacht. Ja in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dag, die stond ik al lang klaar. Die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah ja, dat was zo fijn, hè? Om die artiesten te zijn.

0: hand houden de kop. En dan nu die solo, die accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, molto bene.
0: Maar komt een dag en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv-show, maar die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dan...

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, kopje koffie? 7D.

Oh, die Karel. Jos Sedaka, die is zo verliefd op je. Oh, Carol. Nou, dat was weer een lekkere gauw ouwe aan het begin van dit uur. En dit is Alexander Currie.

Nou, en ik hoop dat hij zich aan zijn belofte gehouden heeft. Dat hij niet meer drinkt en niet meer rookt. Alexander Curley. I'll never drink again. Ja, het was een leuke hit in 1972.

Een groepje dat zich Vrijheid noemt. Of ze zei Vrijheid. En de titel was Play It Cool. Nou, eens even kijken of dat Barbara Dixon ook nog wat weet van de maanden januari en februari. Ja, en wat komt erna natuurlijk? Maart, april, mei, juni. Ja, maar we gaan nog eerst eventjes over naar de herfst.

Pussycat en Mississippi. Ja, het was toen een tijd een oud nummer 1 hier in Nederland. Dus ja, misschien ook wel daarbuiten. Laten we het daar maar eventjes niet over houden. Lekker ophouden met het nummer 1 hit. En weet ik het allemaal. Laten we maar lekker luisteren naar René Vroger. En hij zegt hallo tegen iedereen.

Dr. Hulk. En hij heeft nog een... Jij bent een mooie dame. Of zei... You are in love with a beautiful woman. Ja, nou ja, dat kan altijd natuurlijk gebeuren. Hè? Lekker door. Muziek uit de jaren 70. Yes, Dawn. Knock. Retime.

Maywood and Late at Night. Momenteel 10 minuutjes over 9:30. En we gaan door met een muziekstukje van de Chinites. Will you love me tomorrow? Nou, vandaag ook wel.

uit 1960. Will You Love Me Tomorrow? De Shadows. Nou, ik wil je. Ja, ik wil het ook nog wel vandaag doen. Maar dat maakt helemaal niet uit dat het nou morgen is of. Maakt het allemaal uit. Lekker door met een muziekstukje van Boyzone.

0: veel muziek gemaakt in de jaren 80 en 90. Deze komt toevallig uit 1995. En a key to my life.
1: Yeah. Jouw smaak. Jouw radio.
2: Jouw radio Amerika.
0: En dit is Yadi.

Sade. Helen Fortadu. Ja, een Brits Nigeriaanse zangeres. Momenteel 67 jaar. En Sade, hoorde zij Helen, verhuisde met haar moeder naar Amerika. Ja, over haar vader is heel weinig bekend, zie ik alweer. Het gaat alleen maar over haar moeder. Zij zingen vooral soul, smooth en jazz. In 1982 kwam daarom het album uit Diamond Life. Een nummertje uit 1985, Promise. 1992, Love Deluxe. Lovers Rock in 2000. En natuurlijk heb ze er nog veel meer gemaakt, zoals Smooth Operator en The Swedish Taboo. Ja, mooi hè dit. De vader van hij was natuurlijk Nigeriaans en haar moeder die kwam uit Engeland. Ja, en dan moet je toch een keuze maken of in Nigeria blijven wonen of verhuizen naar Engeland. En dat hebben ze dus ook gedaan. Het is een vrij lang nummer dit en het is ook een nummer vanaf haar album. Gauw door naar muziek. Van de Little River Band. Here's Home on Monday. Ik zou het niet weten, maar ik ben nooit thuis op maandag. Laat je dat vertellen. 1977.

Home on Monday. En ik heb er nog eentje en dan is het alweer 10 uur. En dan ben ik daarna weer terug met Otto samen. Hij zit al naast me. Hij zit te glimlachen. Hij zegt, draai dit nummer maar eventjes voor mij van Stevie Wonder. Die is Blowing in the

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zo. Ja, die moesten we dus niet hebben. Maar goed. Hallo Otto, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Nou, we zijn er weer, hè?
1: Ja, we zijn er weer zoals gewoonlijk. En de komende 2 uur kun je weer van alles van ons verwachten.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ja, ook bedankt voor trouwens voor het voorgaande uurtje.
2: Die twee in de morgen.
0: Kijk, die moest ik hebben.

0: kopje koffie?
1: Nou, ik heb hem net op, dus ja. Schenk er nog maar één.
2: Ja, ja, dat is altijd welkom natuurlijk. Ja, en ik begin met niet zo mooi nieuws. Een legendarische voetballer is helaas overleden. Sandro Mazzola van Inter Milaan. De man die in begin, in halverwege de jaren 60 en begin jaren 70 absoluut tot de wereldtop behoorde. Jammer, weer een grootheid vergaan.
1: Dat is de tweede al dit jaar.
2: Ja, en Excelsior, die hebt het goed gedaan gisteren. Gelijk gespeeld tegen onze vrienden uit 020. Dus aanhalingstekens vrienden.
1: Nou ja, goed. Je mag die mensen niet uitsluiten.
2: Nee. Maar het zijn niet mijn vrienden daar. Dat mag ik toch wel zeggen.
1: Nou ja, goed. Kijk, niet iedereen is een vriend van je. Maar goed, je mag natuurlijk nooit zeggen 020.
2: Ja, ik snap wat jij bedoelt. Maar ik bedoel, en vanmiddag Feyenoord... om 11:15 tegen FC Utrecht hier in het Feyenoordstadion.
1: Oh jee, ik moet weer omrijden.
2: Nou, dat valt me mee. Als je naar tweeën gaat, is er niks aan de hand.
1: Nou ja, goed, we kijken wel. We begonnen trouwens met een nummertje van Billy Giroyo en Down in the Boonrocks.
2: Ja.
1: Ja, en Henk ook een hele goede morgen.
2: Ja, trouwens, ja, oom Henk ook.
1: Hij zei al gelijk goedemorgen en ik... Ja. Ja, ik zag het niet 1, 2, 3 gelijk, maar in ieder geval, jij ook een goede morgen. En,
2: ja, natuurlijk. En, ja, we hebben verschillende schermen staan, dus ja, dan...
1: We moeten altijd eventjes een beetje...
2: Dan is het weer eventjes boem, boem. Ja.
1: Even een beetje draaien hier en daar.
2: Ja.
1: Maar goed, we hebben lekkere muziek voor je. We hebben muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 misschien.
2: En het begin van 2000 en zo.
1: Ja, nou ja, goed. Tot 2000. Normaal draaien we geen nummertjes uit 2000. Maar...
2: Ja.
1: Ja, ik draaide het eerste uur ook al lekker. Gewoon 50, 60, 70, 80.
2: Ja, maar dat was ook lekker om naar te luisteren. Hier naar de studio. Dus.
1: Ik draaide het al een hele week. Hè.
2: Ja, ik dat weet ik.
1: Ik denk, nou...
2: Koud de boel wel een beetje in de gaten, smorgens.
1: Jawel. Nou, we gaan lekker van start. We hebben heerlijke muziek.
2: En
1: in.
2: Dat doen we met Percy Sledge. When a man loves his woman.
1: Oh no. Dat is een hele oude, hè?
2: Ja, dat is een hele oude. Ja, maar wel heel mooi.
1: Heel mooi, ja.

0: When a man loves a woman, nou dat doen we toch allemaal. Ja, het hoort ook.
1: Ja,
0: oh, wacht even.
1: Je wil maar gewoon buiten sluiten vandaag.
0: Ja, dat komt omdat ik 7 dagen in de week zit met 1 schijfje en nou moet ik er 2 omhoog.
1: Strafpunten verdiend of zo.
0: Niet. Ah, nee, dat niet. Nee, vandaag niet.
1: Nee, maar je hebt naar luisteren, naar Pursletter. Een van zijn mooiste en een van zijn grootste.
0: Ja, My Special Prey is ook heel erg.
1: Ja, is heel groot. Maar dit vind ik de mooiste. Dat is een persoonlijke mening. Goed, dat mag ook gezegd worden.
0: Maar dat is ook een van zijn bekendste nummers, dit. Ja, en hij is op topkwaliteit, laten we het zo even zeggen. Hij is,
1: nou, zeker.
0: Hij is met diverse dingetjes allemaal.
1: En jij hebt ook een paar hele mooie klaarstaan, zie ik.
0: Oh, jawel.
1: Met een schuine oog. Dus we zijn benieuwd.
0: Nou ja, ik heb een nummertje uit 1992. Emma Franklin heb ik hier zo. Het is een nummer dat we niet vaak horen, maar Take a Little Piece of My Heart. Het is een lekker rustig nummertje. Je hoort het niet heel erg vaak. Ja, de meeste mensen houden natuurlijk niet van rustige muziek. Ik wel dus. Ik zeg voor iedereen nog een hele goede morgen. Het is 10 minuutjes over 10.

0: Het is een heerlijk nummer, maar hij wordt zo weinig gedraaid in Engeland.
1: Nou, dat vind ik ook. Dus,
0: ja. En ik denk, nou, ach, waarom zou ik hem dan eens een keertje niet gaan draaien?
1: Ja, tuurlijk doen we dat. We proberen toch de nummers te draaien die je niet zo vaak hoort. Ja, soms kan het wel zijn dat een eerdere collega van ons het ergens in de middag of ochtend gedraaid hebben. Maar ja, we kunnen niet 24 uur per dag alles bijhouden.
0: Nee, kijk, we houden wel playlisten bij, maar dan kijk ik af en toe wel eens overheen, joh.
1: We doen, ik ga het eventjes eentje van Carly Simon draaien.
0: Oh, lekker.
1: Ook een lekker nummertje, vind ik ook. En dat is Why.
0: Oh. Nou, dat is lekker. Mm-hmm. Nou, waarom dan, Otto? Waarom vind je hem zo lekker?
1: Omdat het een goede zangeres is en een goede tekst. Ja, inhoud ook.
0: Nou ja.

0: Ze weet het niet. Nou, zeg don't know why, dat betekent ik weet het niet. Nou ja, ja goed, nee. Hou erop. Het
1: maakt niet uit, we vliegen hier van jaar naar jaar. En ja, het klinkt hartstikke gezellig vanmorgen, dus ja, trouwens altijd. Ja. Maar ja, de muziek is zo lekker vanmorgen, joh.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben een aardige playlist hier. Zeg, nou, met 70 nummers en dat gaan we nooit weg in twee uur.
1: Nee, nee. Maar ja, je moet een beetje van... af en toe een beetje switchen. Dan denk ik van jij draait dat, dan moet ik dat doen. En dan weer dan is andersom. Maar goed, dat is niet voor de luisteraars. Dat is gewoon voor onszelf bestemd.
0: Ja, daarom.
1: Dus, maar we komen er altijd wel uit. Soms zijn wij het ook wel eens niet eens hoor, over een bepaalde plaat wat we moeten draaien. Hoor.
0: Nou ja,
1: maar dat geeft niet. Maar dat mag ook.
0: Ik ben het meestal wel met je eens. Want, ja.
1: Sommige plaatsen zijn wel eens een discussie. Nee, je moet niet doen. Maar dat geeft ook niet. Dat hoort ook zo.
0: Ja, natuurlijk. We moeten elkaar
1: dan,
0: een beetje...
1: Dan blijven we elkaar een beetje scherp houden. Ja.
0: Een beetje op de vingerstik af en toe.
1: Ja.
0: We gaan een heerlijke draaien. Die draai ik speciaal voor Henk. Henk die houdt van deze muziek en dat weet ik heel erg zeker. Hier is Little Richard en Lucille.

0: Ja, Little Richard heeft natuurlijk een heleboel mooie muziek gemaakt. Onder andere dit nummer ook. En ik denk, zal hem eens drijven, Henk.
1: Zou je denken dat oom Henk in beweging erin is gegaan met dit?
0: Ik denk dat hij al eeuwig slechts aan swingen in de keuken, ja.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Kijk, in de keuken heeft hij meer ruimte natuurlijk dan in de woonkamer. Dan heb je allemaal tafelstoelen en in de keuken inderdaad. Is heel erg. Dus, maar ik denk dat Henk dat wel een heel goed nummer gevonden heeft, hoor. Want Henk houdt van, meestal van de muziek waar ik van hou. Dus jij wil weer een hele mooie, zie ik.
1: Ja, dat doen we met Steely Dan. En dat hele mooie nummer, Do It Again.
0: What will you?
1: Dat doen we elke zondag.
0: Dat wou ik net zeggen. Ja, het is in ieder geval alweer 10 minuutjes voor 10:30. En Henk zijn top 3 staat alweer helemaal scherp. Over 4, ja. Ik ben nog steeds in de war met 3.

0: Gene Den, een van die grote classics uit het grijze verleden.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, en ik weet wie die nu loopt te zingen achter. Ja. Henk, die heeft zijn boxies hard staan.
0: Dat weet ik wel zeker.
1: De buren die luisteren mee.
0: En Henk, je legt ook helemaal te kraaien van plezier op de bank.
1: Ja, dat weet ik zeker. Ja, dat is ook muziek uit zijn leeftijd, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Op 100 jaren dan, hè?
0: Ja. Dus, ja, inderdaad.
1: Maar we gaan een nummertje van Billy Joel draaien. En ik heb maar gekozen een keertje voor de bekende Uptown Girl. Ja, wat moet je anders?
0: Dat is ook lekker dit hoor. En lekker vrolijk. En het is bijna tijd voor Henk.
1: Ja.

0: Nou, waar hij dan over heeft, weet ik niet. Uptown Girl van Billy Joel.
1: Eén van zijn mooiste ook.
0: Ja, ik vind het wel, ja.
1: Even als Goodnight Saigon, dat is ook een prachtig mooi nummer.
0: Oh ja, maar dat...
1: Jazeker.
0: Dat doet
1: een nummer met een betekenis erachter.
0: Ja, ja, maar dat is ook uit de film, hè?
1: Goodnight, ja, Saigon. Klopt. Klopt,
0: en,
1: inderdaad.
0: Ja, er zijn een hoop artiesten die maken natuurlijk muziek voor die films. En ja, dan heb hij dat gedaan. Nou, dan heb je nog gelukkig mee.
1: Ja, zeker.
0: Een grote hit en een mooie film. Is het altijd fijn? Ja, ja, nou ja, ja. Het is een beetje vroeg.
1: Een minuutje vroeger dan anders, maar ja, goed.
0: Ah, dat maakt niet uit zo. Zullen we maar gaan luisteren?
1: Ja, tuurlijk. We zijn weer nieuwsgierig. Henk, nou, hij voor jou de top 4.
0: Hij heeft 4 mooie plaatjes.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Een lekker stukje muziek uit de jaren 80. Met Bianco en Moore. Daarna keer weer uit 1985. Daarvoor hadden we natuurlijk een nummertje van Murray Head en One Night in Bangkok. En die komt uit 1984, dus zit er niet ver vanaf natuurlijk. Daarvoor hadden we de ABC en de Look of Love van 1982. En als eerste natuurlijk Love and Pride van King uit 85. Nou Henk, hij was weer mooi.
1: Nou, zeker.
0: Ja, nou had ik hem opgezet, jouw microfoon.
1: Ja,
0: hoor. Dus,
1: ja. Ja ik, denk, ik zag het al. Ik zat met een schuin oog te kijken zo.
0: Jij denkt van, voordat ja. ik weer vergeet. Nee. Nou, vergeet ik het niet meer. Henk, ja. Wat gaan we doen?
1: Een stukje verder terug in de tijd lijkt me leuk.
0: Oh, nou ja, oké, dan doen we dat.
1: Dat doen we. Je hebt de Let's Train to Georgia, maar die draaien we niet. We draaien ik de Let's Train to San Fernando. En dat is van Johnny Duncan en de Bluegrass Boys uit de 60s.
0: 57.
1: Oh, ja,
0: we zitten 3 jaar verkeerd. Ah, maakt niet uit. Ik heb horen ook.

0: 57 auto, dat konden we wel een beetje horen ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar het maakt niet uit, het hoort er ook bij.
0: Oh ja, nee, dat zeg ik ook niet, dat bedoel ik.
1: En het is heel apart, want ja, we draaien dat eigenlijk heel weinig.
0: Ja, eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee, ja, dat komt
1: wel. Ja, goed.
0: Er komt wel eens een nummertje.
1: We vinden wel eens wat en dan denken wij, dat kan best wel leuk zijn.
0: Ja, je hebt nummers van Vesse Domino natuurlijk, die uit dat jaar komen. En Buddy Holly en weet ik het allemaal, joh.
1: Oh, je hebt er zoveel.
0: Oh man, hou op. Maar goed, het is in ieder geval weer eens een keertje wat anders dan anders. Hè?
1: Ja.
0: Moeten we er ook een beetje inhouden natuurlijk. Hè? Ik ga een, wat zal ik eigenlijk draaien? Ik weet het eigenlijk niet meer. Zal ik een plaatje voor Henk draaien?
1: Ja, doe maar.
0: Henk, hier komt hij. Ga maar even dansen. I can dance. Ja, nou ja, ik weet niet of dat Henk kan dansen, maar hier is Genesis.

0: Nou, ik hoop dat Henk wel kan dansen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, anders heeft hij ook niks aan het nummer.
1: En mijn volgende plaat weet ik zeker dat Henk die ook heel mooi vindt.
0: Nou ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Als ik zeg Jimi Hendrix, dan gaat hij rechtop zitten, dat weet ik zeker. Maar hij denkt aan een hele andere, maar ik denk aan deze. Ik vind dit de mooiste van Jimi Hendrix. Dat hele mooie nummer, die echte ouderwetse classic hit. En dat is Hey Joe.
0: Nou, nou gaan ze haar recht over in die krulletjes hoor. Dat weet ik zeker.

0: Ik denk dat Henk nu stijl haalt.
1: Ja, nee, maar ik vind dit persoonlijk ook een heel mooi nummer. Dus ik draai me eigenlijk ook een beetje voor mezelf.
0: Oh, gaan we plaatje voor jezelf?
1: Ja, nee, maar omdat ik hem zo mooi vind, deze, ja.
0: Ja,
1: hij blijft één van mijn favorieten.
0: Mooi favoriet. Ja. Nou ja, goed, iedereen heeft natuurlijk favorieten.
1: Tuurlijk. En je mag best eens een keertje wat voor je eigen draaien.
0: Ja, nee, dat is zo.
1: Ik zie dat het inmiddels 4 minuutjes voor de klok van 11 is. Het gaat weer hard, de tijd, zoals gewoonlijk.
0: Dat weet ik, ja.
1: En het is, jongen, gaat dit hard, zeg, die tijd voor morgen. Hey. Maar het is ook weer super gezellig.
0: Ja, dat is waar. Hey, ik ga een heel rustig nummertje draaien. Vind jij dat oké? Okay,
1: dat vind ik oké. Okay.
0: Ja, ze zeggen
1: van, ik heb niet rustig naar het nieuws toe werken.
0: Oké. Okay. Nou, het is wel, ja. Het is eigenlijk een kort nummertje. Daar zitten we. Dan moeten we er nog eentje achteraan plakken, denk ik. Nee, weet je wat? Ik ga gewoon even die andere rij deze.
1: Ja, en ik zou zeggen tot na 11.
0: Ja, ik ook. Nou ja, goed. Papa Joe, hier zijn de Sweet. En ik ken iedereen normaal.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

0: lekker rustig begin.
1: Ja.
0: Van het tweede uur met die twee in de ochtend.
1: Ja, en we gaan nu nog vervelen tot 12 uur.
0: Ja. Nou ja, vervelen. We gaan gewoon lekker
1: een beetje. Ja, maar een beetje dollar wordt het erbij.
0: Oh jawel.
1: We hebben een hele oude gevonden ook. Candy Staton en Young Hearts Run Free.
0: Ja, dat is een nummertje dat... ja, ik zeg het iedere keer. Het is zo'n mooi nummer. En het hebben we in de tipradar staan een paar weken. Het was een
1: ja, nee, maar daarom draai ik hem ook. Omdat hij zo mooi is.
0: Oké, nou.
1: En die is voor iedereen.
0: Doen we dat toch wel. Wel de single uitvoering, hoor. We hebben hem ook op de lange, maar die gaan we...

0: Arme Candy.
1: Ja, het is een heel mooi nummer.
0: Dat ze zo
1: Young lagen. Hearts Run Free.
0: Ja,
1: ja, dat, een heel mooi nummer.
0: Ja, lekker rustig. Niet, dit is nou echt rustige disco, noem ik dat.
1: Ja, zeker.
0: Dus niet echt... ja, je kent er ook om dansen, hoor. Louis Armstrong heeft ook een heel leuk nummertje gemaakt. We gaan niet die hele bekende draaien. We gaan niet die Wonderful World draaien. We gaan die andere draaien. Die is ook wel bekend, maar iets minder. Hier is Hello, Dolly. 10 minuutjes over 11.
2: This is Louis, darling. It's so nice.

0: Louis Armstrong en Hello Dolly.
1: Ook een heel lekker.
0: Ja, zeker. Dat,
1: en wat ook lekker is, wat er nu komt.
0: Oh, nou dat weet ik niet.
1: Dan gaan we naar 1975. Jim Kilstrap en Swing Your Daddy.
0: Nou, ken die dansen.
1: Ja, die kennen dat dan dansen. Ja, ja.
0: We gaan gewoon net.
1: Maar het is heel lekker om naar te luisteren. Luister lekker gezellig mee. Tot 12 uur zijn we bij je.
0: Ja, helemaal.

0: helemaal uitgedraaid.
1: Ja.
0: Ik vind het zo lekker nummer. Ik denk,
1: nou, het is ook een mooi nummer.
0: Ja, nou ja.
1: En dat is altijd van de muziek die je altijd wel beluistert en draaien.
0: Ja, nou ja, goed. Ik zeg altijd maar zo van, lekkere muziek moet je blijven draaien gewoon. Ik heb ook een lekker stukje muziek. Het is wel wat drukker dan het van Otto, maar ik ga het in Nieuw Ziekers draaien.

0: Ja, dan wil je zeggen dat het een Backstreet Barrow heet en dan beginnen ze niks te zingen. Dus ja, dan kan het allemaal niet meer. Dan doe ik het gewoon aan het einde. De nieuwe ziekers. Nou,
1: ik heb een gevonden die in het hitverleden ook wel aardig wat gedraaid werd. Ook op de diverse radiostations, dus ook bij ons.
0: Ja,
1: de Stars on 45.
0: Ja.
1: Door de Stars on 45.
0: Nou ja, goed, dat is gewoon een mix. Hoor maar.
2: Let's do it.
0: Ik ben benieuwd welke je uitgekozen hebt. Ook horen dan. Ja, ik heb hem al helemaal in de gaten.
1: Ja, precies.

0: Nou, we hebben een heleboel stukjes muziek gehoord.
1: Ja, dat was deel 1. Ja. En ze hebben nog een deel 2. Die kunnen we een keertje later draaien. Nou, maar niet vandaag in elk geval.
0: Nee,
1: het was Stars on 45 onder Stars on 45.
0: Ja, ze hebben
1: heel simpel,
0: ook,
1: simpele titel ook.
0: Ze hebben er eentje van Stevie Wonder. Ze hebben er eentje van ABBA gemaakt. Ja. En ja, nog een aantal.
1: Ze hebben maar deel 2 is ook heel mooi hoor. Die kan ik je ook wel aanbevelen.
0: Nou, nee, niet achter elkaar.
1: Niet achter elkaar, natuurlijk niet.
0: Dus, maar in ieder geval, we gaan weer eens even helemaal terug in die tijd. En jullie kunnen natuurlijk allemaal Elvis Tyler zo. Met Pretend, maar die gaan we niet rijden. We rijden het origineel.

0: Death, origineel van Nat King Cole. Pretend. Ja, Alice Tudor die hebben hem dus gemaakt, maar in de rock and roll stijl.
1: Ja. Ja, maar deze is heel mooi, hè, trouwens.
0: Ja, er is er nog eentje. Die heb dit nummer ook gemaakt. En die is wel wat vlotter. Maar
1: ja.
0: Ja, hij is gewoon het origineel. Dus ja, ik denk, ik zal hem toch maar weer eens een keertje uit dat oude hoedje pakken, Otto. Jij hebt een lekker nummertje gevonden, zie ik.
1: Ja, zeker. Oh. Ja, dat doen we ook kunnen houden. En dat is ook een lid van de familie Osmond.
0: Ja.
1: En dit keer hebben we het over Mary Osmond en Peper Roses.
0: Nou, dat is een lekker wijf, jongen.
1: Ja.
0: Dat wil je echt niet weten.
1: Ja.
0: Maar vroeger was het een lekker wijf.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh. Ze is wel de knapste uit de familie, daar. Dat moet ik even toegeven. Goeie papa, goeie mama. Ja, de broertjes zijn ook wel leuk om te zien, maar ik val meer op vrouwen.

0: was ook zo'n heerlijke gouden oude deze uit. Die grote gouden oude doos van ons.
1: Ja, zeker weten. Mary Osmond, de enige dochter in de hele familie. Ja. Dus heb een aantal broertjes en een aantal broers. Donnie was iets jonger dan hij. En dan had ze er nog eentje. Ja, die zat vroeger in de Osmond. Weet je wel, dat nummer van Crazy Horses.
0: Klopt.
1: Ja, ik weet niet meer wie de oudste was. Maar dat moet ik...
0: Zou dan nog een verjaardagsplaatje draaien voor Bram?
1: Zou ik dat al doen? Nou, ik heb eigenlijk wel even tijd voor jou. Want Bram, die is Bram Taxi.
0: Ja, Bram, van harte gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, ik weet dat hij wel luistert, maar hij is wel verhuisd. En dat vind ik wel jammer, want nu zie ik hem niet meer. Deze voor jou, Stevie Wonder. Happy birthday.

0: Ja, we weten natuurlijk allemaal dat Bram niet meer onder ons is. Maar ja, hij luistert wel boven mee natuurlijk, hè, naar de radio. En hij weet natuurlijk ook donders goed dat ik hem als buurman gekend heb. Ja, nou weet ik alles dus. Ah, maar ja, dat is ik al. Ja, Peter gaf me een bericht. Hij is overleden, maar dat is ik. Maar ik was vergeten in het begin erbij te vermelden. Maar hij luistert boven wel mee, hè, Peter. Dat weet jij net zo goed als ik.
1: Ja, oké. Ja, ze stond trouwens een beetje fout vermeld op Facebook, hè?
0: Nee, ja, kijk, Facebook geeft alleen maar verjaardagen.
1: Oké.
0: En als jij je profiel niet weghaalt, dan blijft dat terugkomen natuurlijk.
1: Dan blijft dat gewoon doorlopen. Dus, oké.
0: Al staat hij er over 40 jaar nog op.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Dat wist ik, want Bram was mijn buurman. Ja. Dus, maar in ieder geval, dat plaatje heb ik gewoon voor hem gedraaid, omdat ik weet dat hij boven mee luistert.
1: Ja.
0: Dus,
1: oké.
0: Dat doen alle mensen trouwens. Nou,
1: we gaan over naar Donna Summer.
0: Oh, jee.
1: Love to Love You.
0: Oh jee, is dat zo?
1: Ja, heel mooi nummer trouwens.
0: Nou, noemen we dat toch. Oh jee. Dat is lekker voor zijn bed weg te nummer. Lekker kreunen.

0: Nou, ik hoop dat
1: Donna Summer, Love to Love You. Een heel mooi nummer.
0: Ik hoop wel dat het onder de dekens wat rustig is.
1: Een van de disco queens, hè?
0: Ja. Ze is er ook niet meer, hè? Ze is
1: nee,
0: aan,
1: jammer.
0: Ja, iedereen gaat natuurlijk een keertje. Ja. Maar ja, Donna Summer was wel vrij vroeg, want ze was nog niet zo oud.
1: Nee, zeker.
0: Dus, maar ja, goed. Iedereen die gaat een keertje. En we moeten er allemaal aan geloven, natuurlijk. Ja. Het is bijna 9 minuutjes over 11:30. Bijna, hè?
1: Bijna.
0: Maar we gaan lekker een nummertje draaien. Ik heb een beetje ook uit hetzelfde jaartal, ook 1975, heb wel op nummer 1 gestaan, die van mij. Deze.

0: Ja, ja, de Moens en Watnows en Girls.
1: Weet je waar ze die ook veel draaiden?
0: Nee.
1: In de toenmalige discotheek, hoe heette die nou? Bij het Hofplein, Bristol.
0: Bristol.
1: Draaiden ze deze?
0: Ja, dat weet ik. Dat, ja. Hallo, ik ben er bijna disjockey geworden. Maar dat had ik niet gedaan, want ik kreeg te weinig.
1: Nee, maar ja, dat weet ik. Ja, ze waren scheutig met betalen.
0: Ja, en maar binnenhalen, en maar binnenhalen.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: goed,
1: ja.
0: Dat was bij de Bijenbiets ook, joh.
1: Ja.
0: Ja, we hebben nog een aantal nummertjes. Dus
1: ja, zeker.
0: Voor je rijden natuurlijk.
1: En dat doen we met Racy. Lay your love on me. Heerlijk plaatje.
0: Ja,
1: de heren met de witte riempjes op een rijtje.
0: Ja, dat weet ik wel heel goed, ja.
1: Specifieke danspasje van hun.
0: Ja, nou, ze hebben een heleboel van die groepen hadden leuke danspasjes. Alleen nou zie je ze niet meer.

0: Ja, ik krijg toch een heleboel verzoek van mensen van waarom draaien jullie dat niet elke week? Maar ja, elke week moet een beetje
1: anders. Ja, we moeten elke week wat anders doen. En we kregen net bericht binnen van onze grote vriend Roel Azaro vanuit Ibiza. Ja. Nou, daar moet je momenteel niet wezen, want het regent daar een beetje hard.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus, nou, ik hoop voor je, Roel, dat het gauw weer een zonnetje wordt daar. En dan ga je wel lekker buiten lopen, jongen.
0: En trek je kapblazen maar voor aan.
1: Nee, kapblazen. Je hebt daar een rubberboot nodig om je eigen voor te blazen.
0: Oh ja.
1: Maar dan
0: ja,
1: moet je ook naar uitkijken. Dan word je meegesleurd door de zee, door de stroming.
0: Maar jij hebt van die hoge kapblazen.
1: Het ging aardig te keer daar in elk geval.
0: Ja, dat
1: maar
0: weet ik.
1: Maar laten we hopen voor de mensen daar dat het gauw droog wordt.
0: Ja, nou,
1: en voor
0: ja.
1: De rest nog een hele goede morgen daar.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, er zitten er meer Nederlanders daar in Spanje.
1: Jazeker.
0: En die willen allemaal natuurlijk droge voetjes houden. Ja. Dus ja, heb je een eigen zin zo?
1: Ja, en van de week hadden ze het in Barcelona en Valencia. Dat was ook weer aardig raakt daar. En nou is het slecht weer op Ibiza aangekomen hedenochtend.
0: Nou, ik hoop dat het in ieder geval niet...
1: Weer snel opklaart daar.
0: Ik denk dat het... ik ga het toch in de zomermaanden daar naartoe. Dus. Maar goed, ik ga lekker een plaatje draaien. Dat is wel een nummertje uit de jaren 80. Deze. I'm

0: vind dat de nummers van het album toch heel erg lang duren.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga hem wegdraaien, want anders dan is alles zo voorbij natuurlijk. Hè. We hebben nog maar 10 minuten, dus ja.
1: Ja, en ik heb een plaatje. Dat is de enige soort druk die je kunt nemen zonder dat u gevaarlijk loopt.
0: Oh, welke?
1: En dat is muzikale drugs.
0: Muzikale drugs?
1: Ja, dat is van Roxy Music. Love is a drug.
0: Ja, nou ja, die hebben het over andere drugs, hoor.
1: Ja, nee, maar... Ja, dat snap ik, maar het is ook in verbinding met de muziek is dat de enige veilige druk.
0: Oh ja, muziek. Nou ja, daar moet je ook niet geslaagd van raken.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Je moet natuurlijk ook nog wel andere dingetjes in het leven doen.
1: Ja.
0: Het is 9 minuten voor 12.
1: Een van hun grootste hits trouwens.
0: Ja, dat betekent over 11 minuten. Dan
1: moeten we weer de weg wijzen voor de volgende kandidaat. Ja, en dan is Roel Azaro met het muziekmuseum.
0: Ja, die draaien ook alleen maar van dit oude soort.
1: Ja,
0: muziek.
1: Dat
0: alleen,
1: weet ik.
0: Alleen een beetje een ander stijltje.
1: Ja.
0: Ander straatje, maar...
1: We hebben allemaal een andere stijl en dat maakt het zo leuk hier bij Radio Amerika.
0: Oké, we gaan hem draaien, want anders ken ik net zo goed hier van Edik Witte. Nou, we gaan deze dus draaien. Roxy Music. Hoort hem eens komen aanlopen. Ja, niet schiet hoor.

0: Ja, dat weet ik. Die hield hij van drugs.
1: Zo.
0: Die Roxy Music. En Brian Ferry trouwens ook. Hè? Dat is ook zo'n...
1: En dan zijn we aan het eind van het programma gekomen, hè?
0: Ja, 5 minuutjes nog. Ja, ja. Dan hebben we nog 1 plaatje, zeg maar.
1: Ja, en ja... En het zonnetje is gekomen in Rotterdam, ja. Dus het is lekker weer om even naar buiten te lopen. En neem je muziekdragers mee, dan kan je lekker blijven luisteren.
0: Oh ja.
1: Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Mijn hoor je volgende week zondag weer tussen 10 en 12. En wat mij betreft, heel veel plezier met de overige DJ's. Vandaag weer een woordenvol programma. En ook de rest van de week heel veel luisterplezier. Mijn dank is groot voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Nou, de mijne. Ik zie jullie morgen allemaal weer met oortjes aan de spiekertjes. Want ik ben er morgen weer tussen 10 en 12 met Op de Koffie. En natuurlijk niet te vergeten tussen koffie en lunch. En we gaan lekker door met muziek ook uit de jaren 60, 70 en 80 en 90. Maar er komt ook wel eens een 50 voorbij. Zeg de laatste is van Samantha Song en Emotion.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaalpunt-Del is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

Het is zondagmiddag, ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam. We gingen van start met muziek uit Delft. Je weet het wel, die gasten heten de T-Set en ze bezongen Ma Bella Mi. Tot 2 uur brengen wij een bezoekje aan de jaren 70, 80 en 90 muzikaal wel te verstaan in het Muziekmuseum. Ik ben uw curator, om het zomaar eens met een moeilijk woord te zeggen. En ik hoop dat je erbij blijft. Yes.

grote doorbraak voor deze Osmond Brothers was in een programma van Mies Bouwman. De naam is me even ontschoten. Het heet Crazy Horses en was een nummer 1 hit in Nederland toen de tijd. Dit was een van de voorgangers eigenlijk, later in Nederland uitgebracht als een van de opvolgers. En heette One Bad Apple. Tot 2 uur, het Muziekmuseum op Radio America Rotterdam.

Bay, de soulknakker uit de jaren 70. Met Got to Give It Up. En als eerste in het rijtje van 3 bezochten we de prachtige 80. En dat deden we met Desireless en Voyage, Voyage.

kwart voor één geweest op Radio Amerika. Je luistert tot twee uur naar het Muziekmuseum. Het blijft mijn favoriete Beatle. Een hitje uit de 70 jaren, Another Day. En we draaiden ook Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm Not Your Daddy uit de prachtige 80. En we zijn nog steeds benieuwd wie de vader nou wel is van Annie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: beste hits van toen, nu bij jou in de buurt. Dit is het Muziekmuseum. Is het museum? Is het Muziekmuseum?
1: Every time we do this one, the place lights up just like a damn Christmas tree.

70-jarigen stapten ze over van de harde gitaren naar de disco-muziek. De formatie Kiss hoorde je Forever 90. James Ingram en Michael McDonald en Yamu Be There uit de prachtige 80. En we getrapt af dit uur met Harold Melvin en de Blue Notes. En Satisfaction Guaranteed. Het treurige nieuws heeft ons bereikt, zo vlak voor het weekend, dat singer-songwriter Neil Sedaka is overleden. De komende 3 platen zijn dan ook een eerbetoon aan deze gigantische muzikant.

klein muzikaal eerbetoon aan Niels Sedaka in het Muziekmuseum. En de man heeft een vast plekje verdiend in ons museum. We zullen hem nooit vergeten. We draaiden 3 hits van hem als eerbetoon. En gaan nu weer door met het andere geluid van het museum.

Vroeger had ik echt een hekel aan deze man, Gino Vanelli. Dat kwam eigenlijk omdat alle meiden op school helemaal waanzinnig waren van deze man. Waarschijnlijk omdat hij zo'n grote bos krullen had. Want hij had volgens mij toen helemaal nog geen hits gehad in Nederland. Hoewel deze uit de jaren 70 wel redelijk bekend klinkt. I just wanna stop. De Dolly Dots draaiden we ook nog. En We Believe in Love uit de 80 jaren. En Papa Banton, tezamen met Ellie en Robin Campbell van UB40. En Baby Come Back uit de 90 jaren. Je hoorde ze alle drie in het Muziekmuseum. Tot 2 uur deze middag op Radio Amerika Rotterdam.

Grappig toch, als je zo die muziek draait uit die 30 jaar bijeen verzameld, dat die 90 jaren hele andere klanken met zich meebrengen. The Brett and Give It To You uit de 90 jaren. Stevie Wonder en Jackson 5 en You Haven't Done Nothing uit de jaren 70. En we trapten af met The One and Only Morricante. Prachtige 80 bezochten we hem. Jekke, jekke.

Elvis de Pelvis Presley, hij heeft zijn plekje in het Muziekmuseum al jaren geleden verdiend. Dat was hem, een aflevering van het Muziekmuseum. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Veel plezier toewensen met de dingen die komen gaan en gaan komen hier op Radio America Rotterdam. Wij maken een afspraakje voor komende zondag even na 12 voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.
4: Dit is weer zo'n mooie plaat.
5: Maar meer dan dit was er niet.
4: En we noemen het dan ook
5: een eendagsvlieg.

Dat was Run Run Run van Joe Gunn. En het rijmt ook nog een klein beetje. Een knaller van een hit uit 72. En deze band werd opgericht door ex-leden van de groep Spirit. En vernoemde zich na een nummer van Chuck Berry. Het werd hun grootste hit. Al bleef ze daarna helaas een eendagsvlieg. Een grappig weetje. Een latere albumhoes met een nogal vreemde afbeelding kostte hen bijna alle populariteit. Nou, en populariteit, ja, oftewel populaire muziek, dat moet ik eigenlijk zeggen, die doen we de aankomende twee uurtjes gewoon voor jou hier in het programma Hit Boulevard. En wat mij betreft knallen we er tegenaan. Waar tegenaan, dat weet ik dan niet, maar in ieder geval tegen deze muziek. Welkom bij de show. Dit is een prachtig instrumentaal nummer uit 71. Het was wel een hele grote hit. En wist je dat Springwater, want zo heet deze groep, eigenlijk een eenmansproject was van de Britse muzikant Phil Cordell. En daar speelden werkelijk alle instrumenten op de plaat zelf in. Een bijzonder stukje vakmanschap dus. Hier is die I Will Return van Springwater.

Dat was Agassiz van Alexander Curley. Een opvallende plaat uit 75. En zeker niet zijn grote succes als je dat vergelijkt met zijn bekende hit Guus. Het liedje vertelt het nogal curieuze verhaal van een Turkse man die in Nederland zijn geluk komt beproeven, maar uiteindelijk in een nogal grimmige situatie belandt. Het is een typisch voorbeeld van de melige en soms behoorlijke eigenzinnige humor waar Alexander Curley in die jaren onbekend stond. Dit, jawel, dit is het geluid van Barclays James Harvest en Titles. We gaan terug naar 1975, hier in Hit Boulevard.

0: Dit is weer zo'n speciale Hollandse meezingschijf uit het verre verleden.
1: Natuurlijk hoor je hem weer hier, bij Hit Boulevard.

Ja, dat was Johanna met Rijk de Gooier. Een echte klassieker uit 75. En Rijk zong dit lied als een ouderwetse marktzanger. Compleet met een bizar en gruwelijk verhaal over een meisje en een boze schoenlapper. Het grappige is dat hij het publiek na elk couplet liet meezingen. En deze klassieker die je eigenlijk hoort was eigenlijk een noodoplossing van ELO frontman Jeff Lynne. Hij vond het album nog een sterke single miste. Hij stuurde de bandleden weg om te gaan voetballen en schreef het nummer in een paar minuten tijd ter plekke in de studio. Het werd een eerste grote wereldhit. Hier is hij, Evil Woman van Electric Light Orchestra.

dat is een absolute klassieker uit midden jaren 60. The Animals met Don't Let Me Be Misunderstood. Dan gaan we even naar een prachtige soul ballad. Die werd in 80 geschreven in de sneeuw van de Californische bergen. Randy Crawford zingt met zoveel gevoel dat het wereldwijd een enorme hit werd. Hier is die. One Day I Fly Away.

Thing When The Strings Of My Heart van de Tramps. Het was een van hun, ja, eigenlijk eerste grote hit. En het is eigenlijk een klassieker uit 35, maar de Tramps maakten er een vrolijke discoversie van. Ze baseerden hun zanglijnen op een eerdere uitvoering van The Coasters. In 92 scoorde Lionel Richie een enorme nummer 1 hit, namelijk My Destiny.

uitvoering verscheen in 1976 op zijn album Chicken Skin Music. Ken je deze nog? In 1976 stond John Sebastian op nummer 1 met Welcome Back. Welcome.

0: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
1: Nou, we kennen allemaal de klassieker Sailing Home van Piet Veerman. Het is een prachtig nummer dat gaat over de zware tijd op zee. De tekst vertelt het verhaal van een bemanning die alles op alles zet om de woeste oceaan te trotseren. Je hoort bijna de kou, de regen en het gevaarlijke werk aan dek. Het is een pittige tocht waarbij de natuur constant tegenwerkt. En ondanks die fysieke uitputting en de angst die erbij hoort, geven de bemanningsleden niet op. Ze blijven vastberaden uitkijken na de eerste teken van de kust. De lied draait eigenlijk om hoop en doorzettingsvermogen. Het is een ode aan de wilskracht van mensen die ondanks alle gevaren de natuurgeweld toch een veilig heenkomen zoeken. De laatste haven bereiken, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Een tijdloos verhaal over de strijd tegen de elementen en de verlangen naar een veilige thuishaven. Piet Veerman en Sailing Home.

Piet Veerman. Ja, we gaan eventjes naar het volgende uur toe. Maar dat doen we eventjes met Bri Adams en Everything I Do It For You. Hij schreef het in 1991 voor de film Robin Hood. Het nummer was slechts in 45 minuten klaar, maar werd een wereldwijd succes. Brian treedt gelukkig nog steeds op en maakt nog altijd muziek. Hier is hij dan. Everything I Do It For You. Bri Adams.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het 2e uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50.
4: 60, 70, 80.
3: En 90 met René van Elst. Zet je radio maar harder, want hier is Hit Boulevard.

Ze veroverden de hele wereld met dit plaatje waar wel talloze keren Fly Robin Fly op staat. Silver Convention. Ik zeg welkom terug bij het tweede gedeelte. Hit Boulevard. De echte klassiekers komen voorbij zoals deze van de Les Humphrey Singers. En Mexico.

Lady Eleanor van Lindisfarne, een echte klassieker uit 72. Maar wist je dat het nummer een hele bijzonder verhaal heeft? Want frontman Alan Hull schreef het in 68 tijdens een nachtdienst, terwijl hij werkte als psychiatrisch verpleegkundige. Hij schreef het bijna in trance, geïnspireerd door de duistere verhalen van Edgar Allan Poe. Het liedje verscheen oorspronkelijk al in 1971, maar flopte toen volledig. En pas na het succes van hun Meet Me on the Corner kregen ze de smaak te pakken en werd deze plaat alsnog een grote hit. Een mystiek nummer met een heerlijke mandoliengeluid dat nog steeds staat als een huis. We gaan even naar een lekkere knaller, The Communards, with Sarah Jane Morris, and Don't Leave Me This Way.

0: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn.
1: Yeah!
2: Ja, herken je die iconische pianoriff meteen? Het is Benny and the Jets van Elton John. Er is een nummer verschenen in 1974 op het legendarische album Goodbye Yellow Brick Road. Het liedje is alleen een eigenlijke knipoog naar de glamrockwereld van die tijd. Er is een opvallend verhaal rond deze release. In Engeland werd het nummer namelijk uitgebracht als B-kant van Candle in the Wind. De platenmaatschappij dacht dat Candle in the Wind de hit zou worden. Maar in Amerika dachten ze daar heel anders over. Amerikaanse DJ's begonnen Benny and the Jets massaal te draaien. Het werd daar een nummer 1 hit en overschaduwde de officiële A-kant volledig. En een leuk weetje is dat veel mensen nog steeds denken dat het om een live-opname is vanwege het applaus, het gejuich op de achtergrond. Maar vergis je niet, dat is een slimme studiotruc. Elton John plakte geluiden van een eerder concert in Londen over de studiotrack heen. En het blijft een heerlijke klassieker die bewijst dat de underdog soms wint.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In totaal staat er zo'n 80 kilometer file. De meeste files veroorzaken hooguit 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is wat meer vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu een kwartier extra reistijd. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang. 4 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is daar ruim.

Elvis de Pelvis, oftewel het nummer verscheen oorspronkelijk in 1960 met Wooden Heart als onderdeel van de film G.I. Blues. Bijzonder is dat Elvis het liedje zingt in de film terwijl hij optreedt met houten poppen in een poppenkast. En omdat zijn platenlabel destijds niet geloofde in de hit potentieel van deze Duitse volksliedbewerking, werd het in Verenigde Staten afhankelijk niet als single uitgebracht, terwijl het in Europa juist een enorme hit werd. Dan gaan we eventjes naar 1976 met de Limburgse zussen Pussycat en Georgie.

Dat was Patrick Moncherry van Kiki en Pearly. Een echte klassieker toen de tijd. En het nummer ontstond toen gitarist Harmon Smits met wat instrumentele muziek bij de producer Peter Koelewijn aanklopte. Ze vroegen Kiki van Oost-Indië, die bekend was van vele platenhoesen, om te zingen. En het werd een enorme hit in de Benelux. En een grappig detail is dat een Franse producer belde midden in de nacht naar Koelewijn om de rechten te kopen voor Sheila, die er later een gigantische internationale hit mee scoorde. Dit zijn Bolland en Bolland. Blijf eventjes in Nederland met

0: dus. Oftewel Single Bad van Fox. Rechte popklassieker uit 76. Ik heb wat anders. Alle 13 goed. Ken je die nog?
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 goed.
0: Ken je die legendarische Alle 13 goed verzamelalbums van Veronica nog? In 79 verscheen deel 16. En daarop stond een echte verrassing. Never Listen to a Bouzouki Player van de meidengroep Babe. Babe werd opgericht door de bekende producer Peter Koelewijn. Hij wist precies wat de luisteraars wilden. Aanstekelijke pop met een zonnig randje. De groep bestond uit Gemma, Monique en Margot. Ze waren in die tijd echt niet meer weg te denken uit de hitlijsten en van de televisie. Het nummer is eigenlijk een grappig verhaal. De tekst waarschuwt je om vooral niet naar de verleidelijke klanken van een bouzouki speler te luisteren. Maar de muziek doet precies het tegenovergestelde. Met dat typische Griekse snaarinstrument en die vrolijke koortjes was het een perfecte zomerse hit. Het nummer groeide uit tot een echte cultklassieker die nog steeds zorgt voor een flinke dosis nostalgie. Een heerlijke tijdmachine terug naar 1979, toen een simpele vrolijke melodie genoeg was om heel Nederland aan het dansen te krijgen. Heerlijk toch?

0: Suzuki. Boezuki, ja, weet ik veel hoe dat heet. Ik ben niet zo instrumentaalachtig, maar wat ik wel ben, dat is aan het eind van het programma. Vrienden van de show, volgende week ben ik er gewoon weer. Ik ga er zo dadelijk uit met Faya con Dias en What's a Woman. En ik zeg, maak er nog een hele mooie dag van.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in 1 klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de verdraging 10 minuten.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 3.0.
3: Laat op dit uur de

en welkom bij het laatste zomerweekend. Je hoorde Vrouwtje en het singeltje dat vorige week uitkwam. Geen rem. Straks muziek van Armin van Buuren. David Guetta. Maar ook Alan Golding.

0: is er nog nieuwe muziek in deze aflevering. Met straks muziek van Babette Black Party en uit Nederland, Armin van Buuren.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: En straks muziek van Carol en Danique. Maar er was op een hele rare dag, overigens woensdag, was er Europa League. En AZ moest aantreden tegen Sunderland. En ze verloren met 1-0. Dat is minder. Maar ja, beter dan verliezen met grote cijfers. En er is muziek van David Guetta.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohamed K.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files leveren over het algemeen niet zoveel vertraging op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht 5 minuten oponthoud bij de afrit Geldermalsen. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging nu een kwartier.

5. Er is muziek zometeen van Def samen met Imani en Rhea. En er is muziek van Dave Kushner. En hij is terug van weg geweest. Hij heeft ook een nieuw album. The Moat Kennedy. Hitler. 2.0.

David Kushner. Oh ja, het was Europa League. Donderdag. NEC moest afreizen naar Italië. Juventus, zij was de tegenstander. Hadden ze net zo goed schriftelijk kunnen afdoen. Want ze verloren maar liefst met 5-0. 2.0.

0: En het is muziek van straks. Ellen Goulding. En Cillian Romney. En nu, Ilke Klein.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland

0: muziek van Alan Golding, Cilia Rondi. En nu eerst Ilse Klein.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Vorige week had ze een nieuw singeltje, de week daarvoor ook weer. Dus je kan zeggen dat zij single nummer 3 heeft uitgebracht, Alan Golding. En dan Ben Sanders. Deze week werd hij vermist. Iedereen ging zoeken en ze vonden hem in een recreatiepark in Arnhem helemaal alleen. En Ben Sanders kennen we van zijn eigen tatershop in Arnhem. En natuurlijk van zijn muziek. Hij deed mee aan The Voice of Holland in 2011. En die won hij ook. Tot zometeen. Nieuwe muziek in het week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in 1 klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files leveren over het algemeen niet zoveel vertraging op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht 5 minuten oponthoud bij de afrit Geldermalsen. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging nu 1 kwartier.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 3.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen.

en welkom in het 2 Miss Montreal. En er is muziek straks van Isabel Usher. Er is muziek van Fontaines. Dat is overigens single nummer 1. Maar er is muziek van Bankzitters. En dit keer zingen ze niet alleen. Hitler. 2.0. Zet hem maar.

0: Fontaines. Dinsdag was het Prinsjesdag en dat betekende de troonrede. Dat betekende ook een heleboel leuke hoedjes. Vooral de dames dragen ze. En natuurlijk, het stond helemaal vol. Omdat iedereen wilde kijken naar het koninklijk paard. En niet te vergeten, er waren ook protesten. Ja, van boeren die hooi in de fik gingen steken.
1: Hiddels 2.0.

0: Straks muziek van Kulas. Samen met Antoon overigens. Dat is de muziek van Rose. En woensdag en donderdag werd er gedebatteerd. Want dat was het tijd voor de algehele politieke beschouwingen. Maar wat heeft het opgeleverd? Helemaal niks. We weten helemaal niks. Nee. Gaan ze deals maken met links of gaan ze deals maken met rechts? Dat was woensdag en donderdag de grote vraag. Mijn antwoord komt er nog niet. Dus het hangt ergens boven de markt. En er is muziek van Mau P.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

Wat zegt je was zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik

Antoon en je hoorde Boef ook nog. Die is ook weer terug trouwens, maar heeft nog geen solo single uitgebracht. Oké, zomerse muziek. Zometeen meer nieuwe muziek.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel.
1: Radio Amerika mit der ANWB Verkehrsinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan maar een paar files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A2, Den Bosch-Utrecht, door de werkzaamheden daar. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging ongeveer een kwartier nu. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En een opvallende file ook op de N224 Arnhem-Zeist. Tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal is de vertraging 10 minuten.

0: En straks nog muziek van Monique Smit. Kings of Leon komen ook nog eventjes. Maar de komende tijd is er geen eredivisie, want er zijn verplichtingen elders. De bondscoach van Duitsland maakte een selectie bekend. Maar wel uitstaande 44 spelers. Ja, zegt iemand, dan kan die kiezen. En de eerste wedstrijd is aanstaande donderdag. En dan is het Nederland tegen Duitsland. En nu nog muziek van Nothing But Thieves.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Kepenhoek, Mohammed K.

0: aflevering voor de zomer. Aanstaande maandag is het 21 september en dan is het officieel herfst in Nederland. Maar we krijgen nog wel een aantal zomerse dagen. En daarna is het officieel voorbij. Maar dan gaan we nog zien of het echt zo is. In elk geval, het zit erop. Aanstaande weekend weer een nieuwe aflevering. Maar er is nog muziek van Kings of Leon.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De 2 deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de alternatieve voor Duitsland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icare bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Driel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.

0: Ze noemde dat ook wel gotische popmuziek. Punkmuziek van Dead or Alive. Bent die ooit in 1980 is opgericht en ja, tot 2016 actief is geweest. Ja, leuke plaat trouwens. You spin me round, round like a record, baby, round. Een record? Oh ja, dat was zo'n ding op een draaitafel. Hè? Dan had je een plaatje en ja, tegenwoordig met de huidige muziek via Spotify heb je dat natuurlijk niet meer. Hey, goeiedag. Het is weer zondagavond. 6 uur geweest. De Leeuw op de radio. Een uur lang. We hebben van allerlei leuke dingen klaarstaan. Christina Aguilera, George Michael. Maar zo dadelijk als tweede, David Dundas.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
1: Hier is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.

0: sommige artiesten die hebben een hele bijzondere geschiedenis. Ook dit nummer trouwens, Jeans On van David Dundas. Eigenlijk Lord David Dundas, want hij is de zoon van de derde markies van de Shetland Islanden. Dat is Lauren Dundas. Ja. En dit nummer schreef hij ooit als jingle voor een televisiereclame van voor een jeansmerk. En dat werd zo vaak meegezongen dat uiteindelijk de platenmaatschappij besloot om het nummer uit te brengen. En het werd een knijter van een hit, ook in Nederland, in de Nederlandse top 40.
1: 24 uur per dag, Radio Amerika.
0: Dat zijn wij. En we hebben zulke gave muziek, ik zei dat net al. Christiane Aguilera. Ain't No Other Man.

0: We zijn een beetje soft bezig op deze zondagavond vanavond.
1: Ja.
0: Hele Leeuw tussen 6 en 7 bij Radio Amerika. En dat gaat over liefde. The Fast Love. Van de helaas veel te vroeg overleden George Michael.

0: de periode 1984 tot en met 2004 was hij de meest gedraaide artiest op de Engelse radio. Dat is natuurlijk ook in de periode van Wham geweest, hè, met Andrew Ridgeley. Toen had hij enorme hits en grote successen. George Michael. Zijn vader was trouwens een Griek Cypriot. En die is op een gegeven moment in de jaren 50 naar Engeland gekomen. Is daar een restaurant begonnen. En George heeft al zijn jeugdtijd in Londen mogen doorbrengen. Uiteindelijk heeft hij gigantisch veel hits gehad. In Nederland natuurlijk ook. Want het was een topartiest. Hey, je luistert naar De Leeuw. Een programma op Radio America. Iedere zondag van 6 tot 7.
1: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
2: Meer radio.
1: Dit is Radio America.
0: Af en toe dan zit ik wel eens in mijn platenverzameling te kijken. Lekker aan te zoeken. En dit vind ik een mooi nummer, dat vind ik een mooi nummer. En dan heb ik ook zoiets van, deze hoor je bijna nooit meer op de radio. En hij is zo fantastisch mooi. Billy Joel, 1989 had hij een hit met We Didn't Start a Fire.

0: als Hey de Leeuw ze niet draait, dan draait hij ze niet.
1: Dankjewel, Luc. Ik vind dit zo'n leuke jingle die hij gemaakt heeft. Maar er komen binnenkort wel meer nieuwe jingles. Hij is zelfs al bezig voor de kerst, jongens. Ja, het is ongelooflijk. Earth, Wind and Fire. We draaiden het vroeger op de Piraat heel veel. Sing a song! You

0: Ik vind het altijd heel triest om te moeten hebben over bands waar al de nodige leden van overleden zijn. De bekendste was natuurlijk Maurice White, de singer van Earth, Wind & Fire. Ja, die ging er als eerste aan. Toen kwamen er nog vele malen mee, maar goed. Ze treden nog steeds op, maar in een samenstelling van de voormalige bandleden met nieuwe. Ze doen dit ook samen met Chicago, ook daar. Er zijn er nog maar een paar van over. En volgens mij staan die mannen met een rollator op het podium of zo. Hey, je kan schrijven naar Hey de Leeuw. Hey de Leeuw. Hey is met H-E-Y. Hey de Leeuw @gmail.com. En dan, als je een leuke mail schrijft, verzoekje hebt. Alles is hier mogelijk. Bij de Leeuw in ieder geval, ja. Ik weet niet hoe het bij de rest van de mannen op Radio Amerika is.
1: Radio Amerika. Radio Amerika. Wenst je een goede avond.
0: Nou ja, uiteraard een hele goede avond. Als je aan het eten bent, eet smakelijk. Dat heb ik al reeds gedaan. Dat moet je wel doen voordat je aan dit radioprogramma begint. Flurious en

Zo'n mooi nummer. Nederlandse productie. Hier bij Radio Amerika op een zondagavond tussen 6 en 7 bij Hey de Leeuw. My Tie, Am I Losing You Forever?

Zo'n typische Fluitsma en Fonteinband. Lekker samengesteld voor de commercie om flink veel hits te scoren. Hebben ze helaas niet gedaan. Uiteindelijk, maar goed. My Tire, Am I Losing You Forever?

0: vorige week volgens mij ook al dat ik jingles twee keer draaide.
1: Ach, dat is ouderdom, zeggen ze dan. Ja. Ja.
0: Zondagavond op Radio Amerika. Een van mijn populairste en leukste platen in mijn verzameling. 1976. Buzzcocks. And What Can I Say?

0: hebben niet alleen op de middelbare school samengezeten, maar ook op de universiteit. Ik heb het over Steve Miller. Bas Keks en Steve Miller hebben heel lang met elkaar opgetrokken. Hebben ook samen in een band gezeten. En toen dacht ik in één keer van, ik ga dadelijk gewoon een nummer van Steve Miller draaien. Dan weet jullie ongeveer een beetje dat ze toch wel allebei een andere muziekstroming zijn uitgegaan. Een andere richting. Maar wel allebei heel succesvol. Bas Keks en What Can I Say. Jij luistert naar de Leeuw hierbij.
1: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
0: Ja, en dan heb je deze. Kevin DeGraw.

0: Follow Through van Gavin DeGraw.
1: Hij was er al in de 80's. Oh. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Ja, uit de 1980 ben ik begonnen. Ja, dat klopt helemaal. Dit is zo gaaf, plaatje. Cher. U weet al, vroeger van Sonny en Cher. Maar dat is al heel lang geleden.

0: Dat was een oude jingle.
1: Ja, dat was nog uit de tijd van Top Forward, toch? Ja, zoiets. Ik had het daarnet bij Bas Keks over Steve Miller. Ik dacht van nou, ik gooi mijn programma een beetje om, want ik had eigenlijk een andere plaat willen draaien. Maar toen dacht ik in één keer van de Steve Miller, die heb ik al een hele lange tijd niet meer gedraaid. Dus laten we dat dan nog eens een keertje doen. Het wordt de LP Abacadabra. Ja, daar kwam nog een hit af, hè? Maar ik weet niet meer welke. Nou, in ieder geval, hier is de Steve Miller Band.

Nou is dit singleversie, maar je hebt ook nog een LP-versie. En die is nog veel langer, maar ook met een heel mooi instrumentaal stuk aan het einde van het programma. In 1973 had Steve Miller zijn allereerste hit in Nederland dan wel te verstaan. The Joker. Ja, dat is ook zo'n prachtig nummer. Fly Like an Eagle was ook een nummer van hem. Dus hey, het zit er weer op voor deze zondagavond. Zo dadelijk nog veel meer leuke programma's hier bij Radio Amerika. Ik ben er volgende week weer. Dan uiteraard weer om 6 uur. Ik wens jou een hele fijne avond nog. En tot ziens. Hè. Doei! Hey.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is Die Linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

met swingen. Latin Radio Exotic Energy neemt je mee voor een muzikale reis door de Caribbean. Nu met de nieuwe Luis Fonsi.

de lekkerste Latin floor fillers. En natuurlijk ook deze track van Bad Bunny en G. Belvin. Die mocht de vraag niet ontbreken. Zet je

0: Gordel om en rij voor me, draai voor me, wijn voor me. Doe je gordel om en rij voor me.
1: Je moet draaien met je kont, je moet draaien met je kont, je moet draaien met je kont, met je vinger in je mond.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: One.

0: your underwear. So I can
1: de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.